0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is...

Ach ja, die Ellie. Die doet het altijd op de eigen manier. Dat was UB40. And the way you do, you things you do. Hoi, je luistert naar de platenkast en daar zit altijd van alles in. En vooral zomers vandaag. Wat dacht je van Simple Plan featuring Jean Paul en Summer Paradise?

Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast.

0: En nu een man, die gaat er niet goed mee. En de drogerende middelen. Maar ja, het was wel in 76. Dillinger, Cocaine in My Brain. En zometeen trouwens ook nog eentje van Narada Michael Walden, Summer Lady.
1: Hey Jim,

0: cocaine.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
1: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

0: Rada Michael Walden houdt van zomerse dames. Summer Lady. We gaan nog wat verder terug in de tijd. Je kent het misschien ook wel van een Nederlands groepje, maar deze dame en heren hebben het volgens mij het eerst uitgebracht. Typically Tropical.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Barbados. Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

Radio Memory. De beste muziek hoor je hier. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Ik zit zo te luisteren naar dit nummer. En ik krijg net het gevoel alsof de leadzanger van UB40 erin meedoet. Het was in ieder geval Pato Banto en Banton. En het heette Baby Come Back. Ik zat eens opzoeken. Maar die stem is onmiskenbaar namelijk. Nou, dan heb ik twee keer UB40 in wezen. Maar ja, dat heb je al vaker. Dan nu naar Nederland. Met de heren van de jeugd van tegenwoordig. Nou, en wat doet die jeugd van tegenwoordig? Die hebben last van stof. Namelijk sterrenstof.

hartstikke geleend natuurlijk van Sheila B. Devotion, die weer geprocedeerd werd door Chic volgens mij. Alcazar, Crying uit de discotheek. En ik zei net, ik hoor volgens mij de stemmen van UB40. Nou, ik mag niet meer raden. Baby Comeback is ooit geschreven door Eddie Grant, die ga je nu horen. Uitgevoerd door Equals, niet de Eagles, Equals. En inderdaad, Pato Banton is in 1994 bijgestaan door, zowel door Robin als door Ellie Campbell van

0: is Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Lekker, Yarbrough and Peoples uit een ver verleden. En dat heette Don't Stop the Music. Ik zal wel moeten, want het programma is bijna afgelopen. Dus ik ga alvast zwaaien, dan kan ik alvast inpakken. Lekker, ha. Kopje ijstee erbij, heerlijk. Ik had al eerder Bob Marley. Maar ik heb nu zijn zoon uit de platenkast gehaald. Ik weet niet of je het goed vond, maar... Dit heet Cosmic.

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt eraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximum temperatuur.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
5: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook het enige.
10: Erik de Valk.
11: This generation rules the nation with Russian.

Cool and the Gang. Pure feel-good muziek in de ochtendshow hier bij Radio Memory. 14 augustus, vrienden. Straks spreekt Van Roy die eraan komt met zijn nieuwe Monica. Maar eerst Gilbert Meco.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden.

0: producten, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

knuffel, een dikke kus om je een goede morgen toe te wensen. En welkom in deze nieuwe dag, vol met leuke muziek, hier bij Radio Memory. Het is bijna weekend, ja, ja, ja. Filmmuziek voor jullie uit Flashdance, Michael Sambello en Mary.

webcam. Kingdom of Fear in jouw rechte lijn richting het weekend. Even een knuffelmomentje met Clouseau en Passie. En zo dadelijk nog een specialeke. U2 en BB King komt eraan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.

Milli Vanilli en Blame It on the Rain hier bij Memory in de ochtend op deze vrijdag. Eén rechte lijn richting dat weekend waar je zo naar uitkijkt en dat je zo verdient. Moet je werken, dan gaan wij je ondersteunen. Nog

0: Onze best of moment komt eraan en we hebben besloten om de vrijdag gewoon nog even een Tura momentje te houden. Want jullie horen hem graag, dus doen jullie veel plezier met deze.
1: Hemelsblauw. Wie kent dat nog? Ja?

0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
3: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Boardwalk. Goedemorgen, welkom in het tweede deel van de ochtendshow. Ja, ja, vrijdag, bijna weekend. Dan kunnen we er stevig tegenaan of lekker uitrusten. Wat dan ook.

Garden hier in de ochtendshow. In het tweede deel. En al plannen gemaakt voor het weekend. Er is misschien een concertje mee gaan meepikken, want het is bijna overal half oogst. Ja, die 15e augustus. Goedemorgen hier. De ochtendshow met Wet, Wet, Wet. Sweet Little Mystery.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 6.

0: 078 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Hood of Man. Dat was al lang geleden.
1: Kiss me.
0: Kiss your baby. Moet je zeker doen. Je baby moet je altijd lekker verwennen. Zeker in het weekend. Dat verdienen ze allemaal. Pak elkaar eens goed beet. Door deze mooie Chris Isaak. Blue Hotel.

zondagochtend bij Memory. Een material lover. Dan ben je in mijn ogen absoluut geen lover. Dan ben je gewoon uit op één ding. Ja, laten we dat toch eerlijk zijn. Dan hou je echt toch niet van die persoon. Material lover. Hoe krijg je het in je hoofd? Ah, lekkere foute muziek op. Feel good muziek op. Guilty pleasure, whatever. Mijn woord. En

Town Girl. Straks mag ik eens een 90s bommetje op u loslaten. Ja. Mag eens, hè. Het is vrijdag. We gaan weer een beetje opwarmen voor het weekend.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478-40-6130. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams. Over dromen. Moest je zeggen van... over natuurmomentje. Ik ken een nummer dat nog niet vaak of lang geleden is dat ik het gehoord heb. Wel, laat het mij weten via de gekende wegen. En dan doe ik dat met veel plezier. Info at

Echt weer een lekkere hoofdrol in deze Forget Me Not. Gelukkig was het goed opgeblonken door mijn charmante assistente. Waarvoor een dikke dank u wel en een dikke kus. En ook aan u een dikke kus, dikke knuffel. Bedankt dat u hier een ganse week met bij bent wakker geworden. Ja, dan ben ik echt. Ik wens je een fijn weekend. Maandag doen we dat opnieuw. Een ganse week lang ochtendshow. En dit is nog een moment voor al de liefhebbers van de Wildura. Vergeet Barmeraan.

0: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landes woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: De dag begint en hier zijn ze dan, onuitgeslapen.
6: You smell fish.
5: Ongewassen.
6: Ugh.
5: En ongemanierd.
6: In a minute I'll start to yell.
5: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
7: Walk jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden en welkom in de ochtendcrew. Starten wij vandaag met deze Beat International en de Be Good To Me. Als een one-hit wonder geweest uit de 89. Maar een pracht van een plaat. Maar we blijven zo'n beetje in de jaren 80 doen met deze Flying Pickets. Ze zongen a cappella en It Is Only You Are.

Ja, je moet in mij een beetje geloven. Deze John Hyatt had het erover met Have a Little Faith in Me. En we blijven altijd geloven in deze meneer. En nu ook tijd voor Arm Blommaert en Zoë Leeuwij met deze tranen van goud.

Cancel won deze Johnny Logan de SG het Songfestival met What Another Year. En we gaan het nooit vergeten, want hij won nog een tweede keer. En hij schreef ook nog een winnend nummer. Maar tijd om onze onbekende artiestenbeestje te gaan promoten. Hier is Mila West met Niemand Zoals Jij.

Diep terug in de tijd met deze van Jude Dolan en die prachtige Lady in Blue. Was een hele grote hit destijds. Ja, ik kan het me eigenlijk niet herinneren, want het is een beetje van voor mijn tijd. Maar nu tijd voor Joe Stone en Fell in Love with a Boy. Is een grote uit de kast koming, denk ik.

0: zijn.
1: Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

The Five Storm, to rain or shine. Laat mij dat maar schijnen, want de regen heb ik niet zo graag. Dat is algemeen geweten, maar nu tijd voor Birdie en Light Me Up.

0: radioklassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

volgens mij een van die laatste wapenfeiten van deze Shana, deze hal van het leven. En daarna zijn ze gewoon uit elkaar gegaan, Claudia en Petra. Maar een beetje spijtig natuurlijk, want ja, Petra was wel een mooi meisje, hè. En wat dacht je van een beetje dance music? Wat dacht je van deze snap? En dit was een mega monster in de jaren 90. Deze rhythm is a dancer.

0: Wordt speciaal voor dit WK gemaakt. Deze Shakira en Burna Boy met Die Die. Alleen al die titel vind ik zo machtig. Die Die. Ja. En dan moet ik ook zeggen Die Die. De ochtendkroeg zit erop voor deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk opnieuw op jouw radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Bradley Gilbert en Bottoms Up. Tot volgende week.

0: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
2: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is...

ze er weer lekker lang geleden. Toch weer heel dichtbij, hè, in de show. Nou, goed, daar gaan ze. Mick Jagger en de Stones uit 1966. Met Paint It Black. Nou goed, heerlijk, fijn dat je erbij bent. Waar ook op deze aardkloot. Dit is de Middle of the Road Show.

De plaat die het meeste hoort van de Youth Corporation in dit geval. Zowel Rock the Boat. En deze die zojuist hoorde, die kom ik toch in wat mindere mate tegen. Lekker nummer. 1974. Rocking Soul van de Youth Corporation. Even lekker terug naar Woodstock. Wat een feest, hè? Nou, heerlijk. Janis Joplin. Ben Rouge. Waiting for a train.

0: hoe oud was ze eigenlijk? Een jaar of 27 geloof ik. Hè? Toen ze het tijdelijke voor het eeuwige ging verlaten. Veel te jong. Maar ja, hoe het weet. Oorzaak, drugs, drank waarschijnlijk. Dankjewel, Janis Joplin.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Maar bovenal een podiumkunstenaar. Zijn naam, Herman van Veen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Opzij.

Die tekst aan met die fantastisch mooie donkere stem. Zowel solo als met een door hem gedirigeerde The Love Unlimited scoorde hij diverse hits. Heerlijk. Barry White in de Middle of the Road Show, waar de plaat thuis hoort. Natuurlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel vrienden. Fijn dat je inschakelt. We zijn er wereldwijd natuurlijk, is bekend, hè, via diverse kanalen. En ook op Facebook vind je de Middle of the Road Show. En dit is een van de mooiste van de Beach Boys uit 1966.

maakte met country-collega Otto Lusink de Country Night Express. Als er een steelgitaarje in zit, dan is het country music. Klopt, Bellamy Brothers en if you said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ook een typisch dansschoolplaatje, hè? Ja, toch? Oh, mensen, wat is dat lekker. Hier zijn de

misschien heb, Spike. Alexander O'Neill in 1987 had hij een wereldhit met het nummer. En ook in de Nederlandse en Vlaamse Dixo's deed hij het uitstekend. Waar zijn die goede oude Dixo's?

0: believe we've been singing for minutes. Yeah. Muziek uit een ver verloren tijd natuurlijk. En, ik ben echt zo'n type die ja, toch wel van oude leuke radioprogramma's houdt. En welk deel jij mijn mening? Ik vraag me wel zelf, was de radio vroeger leuker dan tegenwoordig? Luister eens even.
1: In de komende anderhalf uur bent u getuige van een invasie van Mars. The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Luister naar Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin en Peter Koelewijn. Luister en huiver.

Dit was de Nederlandse versie van The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Gemaakt met welwillende medewerking van Jeff Wayne en platenmaatschappij CBS. U hoorde Jan van Veen, Patricia Paai, Willem Duin, Peter Koelewijn, Michel Dame en Ger Loogman. Nederlandse vertaling en bewerking Tineke Baks, Ad Bouwman en Bart van Leeuwen. De Nederlandse versie van The War of the Worlds werd gemaakt door Radio Veronica.

als je op de neuzen bent in een oude jinglebak, dan kom je wel eens nog tegen, jongens. Was toch wel baanbrekend, hoor. Baanbrekend, ja. Veronica Lond, 1976 geloof ik, 1976. Met maar een paar uurtjes zendtijd. Minuten eigenlijk. Ze stonden mooi op de kaart, vrienden. The War of the World. Met aan- en afkondiging bij deze. Dank je wel, Lexari. En Tina Turner. Kon het niet laten. Stond ook op het soort van een erepodium vandaag in de middel van de roadshow met het Tibbekameel. Fantastische plaat uit de gouden jaren der vergetelheid. Wordsworth. Kreeg nog met Cuddly Toy.

0: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landes woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Was er eentje van Demus Roussos, forever and ever, allemaal hier op deze vrijdag 14 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu Sammy Moore en Roxanne.

Zomerse vrijdagmorgen mag je wel zeggen, hè? Hele mooie temperaturen hier in Vlaanderen. We draaien de Bonnie M en Kalimba de Luna. We gaan nog een draai van Opus Live is Live. En dan draaien we nog de Hupri Singers met Mexico, net voor reclame. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Doet ons trouwens heel veel plezier. Luisteren naar Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak, of ergens op vakantie. Je moet Radio Memory met je meenemen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

origineel van deze plaats van Smokey. We draaiden Hompie en Alice, who the fuck is Alice? We gaan plaat draaien, een van de lievelingsplaten van onze collega Marian. We draaien de nieuwe Barkuil en Zot.

Een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. We draaiden Ricky Martin en Living La Vida Loca hier op de radio. En dat is er eentje speciaal voor onze collega's daar in Spanje. Onze Hilde, Yves en Johan de Radioman. Ze kunnen daar een dansje placeren rond het zwembad, hè? Met Claude François, Alexandrie, Alexandra. Aha.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

niet toch een van de mooie singles van Tom Jones, The Green Green Grass of Home? We blijven maar op romantische toeren en eveneens nog in de tijd met het liedje over de konijntjes. Ik heb het over Art Garfunkel en Bright Eyes. Heel mooi, hè? Als we nu geen mooie bladen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier in Pajottenhem. Ja, dan de streek van de Boerkes, hè. In Galmaarden zitten we, Gerardsbergse straat 105. Als je ons een keertje wil komen bezoeken, hè.

0: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspard door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak hem wakker als het over.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
3: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Moestem van Gary Geiger, My Life, My V. Allemaal op deze vrijdag 14 augustus, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Stem je pas af, van harte welkom in het programma Aan Tafel met Tony van Beveren. Tot 1 uur. Ik neem je nog mee tot 1 uur tot aan Bart Motaar met zijn programma. Dat is een man hier uit de streek, hè? Urbanus. En de wereld is

ook een hele mooie plaat was deze van Andrea Bocelli, Conte Partiro. We gaan richting reclame. Als ik mijn playlist bekijk en de klok hier in de studio, gaan we doen met Gerard Joling, de man uit Nederland. We draaien No More Boleros.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt.

0: Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

We draaiden George Michael, de man die deel maakt uit de groep Wham. We draaiden Carlos Whisper hier op de radio. We blijven maar op romantische toeren met een van de bekendste platen van Michael Jackson. En we draaien Ben.

was er eentje van Kylie Minogue hier op de radio. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Bon Jovi, It's My Life. En dan nog een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. André Hazes en Zij gelooft in mij.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Colombia's Amazon Basin has become a production center for the country's biggest illegal export port, cocaine.
6: Cocaine.
5: Cocaine. Cocaine.

We draaiden nog de Mics & Cocaine. Ons programma op deze zonnige vrijdagmiddag 14 augustus loopt stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen, onze collega Bart Motaar. Hij is er straks met zijn programma. Dat is origineel van Cock Robin. We hebben ze meegebracht door Pete Ryan. En The Promise You Made.

Waanzin meneer Nederland, die brengt ze terug in de tijd. Wij gaan afscheid nemen op deze vrijdag 14 augustus. Dus 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Motaar. En ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zonnige vrijdagmiddag van. Ben er graag morgen weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige bladen uit België en Nederland. Allee, we gaan ribben de bie, niet naar Wallaby, maar wel richting Nienhoven. Ah, met zo'n goed weertje, met de brommer. Moet kunnen in de zon rijden, hè. We gaan eruit met Abba. Lay out your love on me. De groetjes en graag tot morgenmiddag, ietsje na tweeën.

0: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspard door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Een heel klein beetje Afro-Latino met Aiken en Shakira en The Rhythm of the Sand. Mocht meteen even openen en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. 1 uur zit ik in je radio, mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: is al even geleden dat deze smaakmakers nog eens boven water is gekomen. De genoot van de grootste populariteit. Begin en mid jaren 80. Dit vonden we hier 11 weken terug in onze eigen hitparade. Met een nummer 1 hit als hoogste stek in de gouden hitparade. Uit de nationale hitparade van 1980. Cool and the Gang en zal het over Celebration.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

0: Weigen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip, discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.
11: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Heel simpelweg, wat een muziekmonument. Teach-In was een Nederlands popgroep uit Enschede die in 1975 het Eurovisie Songfestival won met het liedje Ding A Dong. Met nu muziek van Maxime en Babette. En simpelweg, hoe dan ook...

Robert Sylvester Kelly, beter gekend als O. Kelly, startte zijn solo-carrière in 1993. En eigenlijk vanaf 2019 liepen er diverse strafrechtelijke onderzoeken en leidde dit tot een veroordeling van 31 jaar celstraf. We namen jou mee terug in de tijd naar 2001. R. Kelly and the World's Greatest. En dit hier is Dasha en zij heeft het over Mimo.

Deze Britse popgroep werd opgericht in mid-jaren 70 en is vooral bekend met het grote publiek met de hitsingle Golden Brown dat we terugvonden in de hitparade van 1982. Vier jaar later hadden ze opnieuw net, maar bereikten toen net geen top 5 in de hitparade met No Mercy. U luisterde naar de Stranglers. Wij

even lekker grasduinen terug in de tijd. Hier in de Nooit Vervelende. Mag ook wel een keertje hoor. We namen de draad op in 1978. Met de formatie Love en Casanova. Een jaar eerder hadden ze hun grootste hit te pakken met You're the Greatest Lover. Ze werden opgericht in 1976. Moest je nu pas bij je komen, dit zijn de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar en we luisteren gezellig samen naar Miles Smith. En hij heeft het over Lifetime.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemiddag.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Wat een muzikale parel, geschreven door George Michael en zijn WM-collega Andrew Ridley. De videoclip van Carter Swisper vertelt het verhaal van een man die zich schuldig voelt vanwege een buitenechtelijke affaire. Het stond wekenlang op nummer 1. We konden genieten van George Michael uit 1984 en Carter Swisper. Vervolgens muziek van Guy Sebastian.

diepe dankbaarheid, ware liefde en het gevoel dat je door een wonder of het lot bij de juiste persoon bent terechtgekomen. Dit is eigenlijk een kleine omschrijving van deze mooie muzikale parel. Guy Sebastian en Angels Brought Me Here. Dit was weer de Nooit Vervelend Hits met Bart Montaar. Ik dank je voor het luisteren, heel veel plezier met de collega's en natuurlijk heel graag tot volgende week.

0: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspard door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: De internationale impact van haar hits Tous les garçons et les filles en La maison où j'ai grandi, alsmede Hardy's uiterlijk en presentatie, leidde ertoe dat zangeres Françoise Hardy, medio jaren 60, door sommigen werd gepresenteerd als Frankrijks antwoord op de Beatles. Welkom bij Helden van de Popmuziek. En wij hebben vandaag onder andere Garland Jeffries, de London Beat en ook Foreigner. De dan nog onbekende Thomas Dolby speelde synthesizer op Waiting for a Girl Like You. Het nummer stond maar liefst 10 weken op de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade. Het is daarmee de grootste hit die geen nummer 1 werd.
1: Rob van Dalen.

Duitsland, waar Fool's Garden vandaan komt, stond Lemon Tree wekenlang op nummer 1. Die plaats haalde het bij ons niet, maar toch was het ook bij ons een populair liedje. De Amerikaanse singer-songwriter Garland Jeffries werd groot in de New Yorkse nachtclubs. Hij begon zijn carrière in 1966. Datzelfde jaar raakte hij bevriend met Lou Reed. In 1991 scoorde Jeffries een hit met Hail Hail Rock'n'Roll.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Luisa Fernandez was dat. De van oorsprong Spaanse zangeres werd ontdekt in een Duitse discotheek en mocht een plaat opnemen getiteld Disco Darling. Het album leverde een hit op in de vorm van de single Lay Love On You. De Britse soulgroep The Love Affair deed internationaal goede zaken met hun tweede single Everlasting Love. In 1968 werden ze wat betreft platenverkoop enkel ingehaald door de Beatles. Zanger Steve Ellis verliet de groep in 1969. De rest van de band ging door met een vervanger, maar het succes bleef uit.

Een van de grootste jazznamen uit de 20e eeuw die eigenhandig het genre hervormde. Louis Armstrong maakt als trompetist solo-improvisatie binnen de jazz populair. Daarnaast introduceerde hij de zogenaamde scat-manier van zingen. Zijn invloed op het genre is onmiskenbaar. Als groot entertainer scoorde hij ook hits, waaronder What a Wonderful World in 1968 en postuum in 1987. Eind 1990 verscheen I've Been Thinking About You op single. Het nummer haalde in ons land de eerste plaats. Een half jaar later sloeg het succes ook over naar de Verenigde Staten. Ook daar kwam het liedje op nummer 1. Het leverde de London Beat een gouden single op.

Life and They Stood Up For Love uit het album The Distance to Here uit 1999. De song is een goed voorbeeld van de dramatische en emotionele impact die Life heeft. Met La Solitudine won de toen 18-jarige Laura Pausini in 1993 het Italiaanse Sanremo Festival in de categorie Jong Talent. Het duurde daarna niet lang voordat La Solitudine overal in Europa een dikke hit werd.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts 35 euro. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt 20 euro per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Celebration, de enige nummer 1 hit voor Kool & The Gang in ons land, terug te vinden op het album Celebrate uit 1981. Celebration werd 11 jaar later gecoverd door Kylie Minogue. En we ronden af vandaag met de grootste hit van The Neck. Het nummer stond in 1979 bij ons in de hitparade. En de Sharona uit het liedje is ook te zien op de hoes van de single. Volgende week dan zijn we er weer met een uur lang de mooiste klassiekers aller tijden. Wat ons betreft heel graag tot de volgende helden van de popmuziek.

0: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KNMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.

Davidson en daarmee over de motorways te rijden. Tom Robinson Band, 2468 Motorway. En een beetje nasty waren we toen ook wel. Net als Janet Jackson.

0: bent en met je meedenkt. Bij IMO de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Rosen met Stam van Samang, zowaar in het Engels. Iets om stil van te worden. Stil, de Commodores.

0: still.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Magnetic van de Bausa. Iedereen van mijn leeftijd kent wel het beeld van John Lennon en Yoko Ono in bed. Daarover gaat deze The Ballad of John en

3 years, oftewel Justy, Jack Stein en John deden het licht uit Turn the Lights Off. Als het licht uitgaat, dan is dat misschien ook zo voor Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything. En het klinkt bijzonder treurig.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.

Gelukkig is het Lola en niet Lolita Young. Anders zou je allerlei dingen moeten gaan voorstellen bij Messi. Je kan je hoe dan ook afvragen welke verliefdesvormen er allemaal bestaan. We vragen het even aan de heren van Whitesnake.

uit 1973, Tuttere Conatra van Anne-Marie David. Ze won nog toen het Eurovisie Songfestival mee voor Luxemburg. Ik ben uitgezongen, I'm All Cried Out, net zoals Alison Moyet. Graag tot morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een fijne dag.

0: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
7: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

hou je niet meer van mij. Maar ik hoef dat niet aan jullie te vragen of dat jullie je nog van ons houden. Ik denk dat dat geen enkel probleem zal zijn. Hè. Eternal, don't you love me? Het is vrijdag 14 augustus. Ja, je hoort het, hè, 14 augustus. Voor je het weet is het echt al kerst. Het gaat veel te snel dit jaar, 2026. En dat zal ook wel zeker met deze twee uren driver's seat zijn. Met Billy Ray Cyrus, Could Have Been Me. Nene Cherry met Man Child. Ja, en dit is natuurlijk ook zo'n door en door gekende van Chris de Burgh en The Lady in Red. Goeie namiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App. Android.
7: Ivan Plettings.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.
10: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

Ja, hier was ze nog eens, hè. Grace Jones en Slave to the Rhythm. Als het over slaafjes gaat, ja, dan ben ik weer al present, natuurlijk. Hè. Ja, oh, dat is iets misschien wat jullie beter niet hadden geweten. In ieder geval, blij dat je nog luistert naar deze driver's seat. Ik heb straks een plaat van Dan Harrow. En natuurlijk, voor het weekend ingaan, moet er absoluut ook weer een ABBA-plaat bij. En dit is toch wel een van mijn favorieten van mijn favoriete groep. Hier is nog eens Voulez-vous. Ja, even genieten.

Dan Harrow en To Meet Me. En je kan ons natuurlijk ook altijd in levende lijven ontmoeten op heel wat van onze evenementen. En die kan je ook wel vinden op onze Facebookpagina van Radio Memory. Als je ons even een babbeltje wil maken met ons of een handtekening vragen of een selfie, het mag allemaal. Misschien niet zo'n goed nieuws voor Spotify-gebruikers, want die gaan opnieuw de prijzen verhogen van het premium-abonnement hier bij ons in België. Vooral Belgische gebruikers voelen dat stevig, want Spotify trekt de tarieven voortaan gelijk met die in Nederland. Premium Individual kost daardoor straks €13,99 per maand. Voor Belgische abonnees stijgt dat dus met €2 per maand. En het duo zelfs wordt €3 duurder en gaat van €16,99 naar €19,99. En terwijl het family abonnement stijgt van €20,99 naar €23,99. En daarmee verdwijnen de iets lagere Belgische tarieven die Spotify tot nu toe hanteerde. In Nederland lagen de prijzen al €1 hoger, waardoor de stijging daar wat minder fors zal uitvallen. Nieuwe abonnees betalen ook ineens die hoge tarieven meteen mee. Wie al premium gebruikt, krijgt de prijsverhoging vanaf de eerstvolgende factuurdatum en dat is in september. Spotify zegt dat de hogere prijzen nodig zijn om de dienst verder te verbeteren en artiesten te ondersteunen. Het is bovendien ook niet de eerste prijsverhoging in korte tijd, want Spotify maakte premium ook al in april vorig jaar een stukje duurder. De nieuwe tarieven gelden naast België en Nederland ook in Luxemburg en Argentinië. Gelukkig bestaat er ook zo een gratis versie van Spotify. Oké, je hebt natuurlijk dan niet de beste geluidskwaliteit. Af en toe krijg je er een beetje reclame tussen, maar ik geef geen cent uit aan Spotify. Ik heb thuis zoveel cd's liggen die ik zelf aan het branden ben voor mezelf naar te luisteren. Spotify heb ik dus absoluut niet nodig. Voilà, simpel hè. En nu heb ik ook nog eens Backstreet en Dr. Dre met No Diggity.

0: like it. Ride. No diggity, no doubt. Yeah.
1: Black Street Productions.
0: We out, ride. We out, we out.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Keith Sweat en Nobody hier in deze driver's seat bij Radio Memory. En voor je het weet is het tweede deel ook begonnen. Daar moet je nog even geduld voor oefenen. Ik heb nog onder andere deze staan van Matt en Luke Goss. Ze waren heel actief in de late jaren 80 en de vroege jaren 90. En bij ons hier in België werden ook heel wat hits gescoord. Natuurlijk When Will I Be Famous, I Owe You Nothing, die wij ondertussen aan het draaien zijn, en I Quit. Ja, echt wel topmuziek en ook een top haarstijl, moet ik wel zeggen. Hier is nog eens Bros en die I Owe You Nothing. Tot straks.

0: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

Seven met deze van Cats en Stay in My Life. Mijn laatste 60 minuten voor deze week en ook voor deze vrijdag 14 augustus. Iets over 5 uur en als je aan tafel zit, eet smakelijk. Geniet van onze topplaten zoals bijvoorbeeld Martha Wash met Carry On. Ja, dat ga ik zeker nog wel doen, hè, dat komende uurtje. En deze Alice in Change met Wood. Goedenavond.

als het over geld te doen is, niet altijd evident. Probeer zoveel mogelijk op je geld te letten. Niet te zotte uitgaven te maken. En dan genieten. Simply Red. Money's too tight to mention. Hier in deze driver's seat. En straks gaan we naar het weer kijken. Moet je nog wel even voor wachten. Ik heb nog Kylie Minogue straks klaarstaan. En deze ook van Volumia. Blijf bij mij.

0: 24 op 24 in Ninove. Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 6:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: soms verschiet je hoe snel de tijd gaat. Hè. Weet je dat zij ondertussen ook al richting de 60 jaar aan het gaan is? 58 jaar is deze prachtdame. Geboren in 28 mei 1968. Kylie Minogue en Hand on Your Heart. En ik heb straks dus echt met het hand op mijn hart het weerbericht klaarstaan. En die komt eraan na nog eens Jam & Spoon featuring Plafka. Find Me.
1: This one goes out to the one I love.

0: Die prachtige jaren 80 waar wij nog nooit echt genoeg van gekregen hebben. Ik toch zeker niet. Ik blijf het met veel plezier draaien. Ook deze Evelyn Champagne King en Love Come Down. En deze was van 1982. En laten we nu even gaan kijken naar die weerkaarten. Vanavond is het licht bewolkt en warm. In de nacht verschijnen er vanuit Frankrijk stilaan toch wel meer wolkenvelden. Met het op het einde van de nacht kans op enkele lokale buien, eventueel met wat onweer daarbij. Minimaal nog steeds redelijk warm tussen 16 en 22 graden. Morgen wordt het onstabieler met een afwisseling van opklaringen en wolken waaruit een aantal regen- of onweersbuien kunnen vallen. Het is wat minder warm met maxima van 24 graden aan zee en in het centrum zal het nog 30 graden zijn. In België Lotringen nog 34 graden. Zondag zal de dag wellicht grijs beginnen in het oosten en het zuiden van het land met lage bewolking of lokale mist en later overdag wisselen zonnige perioden dan af met bewolkte momenten. Misschien een lokaal buitje, maar het zal niet echt heel veel zijn om te op te noemen. En maxima tussen 22 en 28 graden. Maandag wordt het wisselend bewolkt met kans op een lokaal buitje, onder meer in het noorden en het zuidoosten. Elders lijkt het meestal droog te blijven bij maxima tussen 21 en 25 graden. En datzelfde weerbeeld mogen wij ook wel doortrekken naar dinsdag en zelfs woensdag. Woensdag zou het misschien richting 26 graden gaan. Donderdag ook zo rond de 25 graden. Dus een week, denk ik, waar velen naar uitkijken voor de nodige verfrissing. En misschien kijk je ook wel uit naar deze Gloria Estefan. Turn the beat around.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wil ik kiezen voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Ivan Plettings.

af en toe ook eens een plaatje van 5 minuten ertussen steken, zoals deze Alan Cook en Do You Want to Stay? Ja, ik wil natuurlijk wel blijven, maar er is ook nog andere programma's die hier straks de revue gaan doen. Hè. Dus ja, ik moet wel eventjes stoppen, maar maandag normaal gezien een nieuwe afspraak hier om 4 uur bij Radio Memory. Een nieuwe 2 uurtjes driver's seat die ik voor jullie heb klaarstaan, maar voor ik het weekend mag intrekken, wil ik toch ook nog wel eens de deze draaien. Met die prachtige intro, hier is nog eens Luna en Hijo de la Luna. Tot de volgende!

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
3: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: Het is vrijdag en het weekend begint. Het is 6:11. En welkom bij de muziekdoos / Daniel Rockt. Voor vanavond ben ik 3 uur met jullie mee. En jullie kunnen natuurlijk bellen op ons nummer 0266996660. En dat heeft onze eerste beller ook gedaan. Hallo.
1: Hallo.
0: Dag Geert.
1: Dag Daniel.
0: En, ça va met u?
1: Prima.
0: Ja, ik ben blij dat te horen dat het goed gaat met jou. En vertel een keer, wat heb je vandaag allemaal al gedaan?
1: Ik heb heel de tijd muziek geluisterd.
0: Ah, er was ook niks anders te doen, hè?
1: Nee, er was niks veel op tv. Dus ja, wat kunnen we dan doen? Gewoon muziek beluisteren.
0: En het was te warm om veel inspanningen te doen, waarschijnlijk.
1: Ja, dat is waar, want als je gewoon gaan wandelen, begint al te zwieten.
0: Ja, inderdaad, je moet niet veel doen nu om te zweten. Hè. Het is hier pokkenwarm in de studio. Ik heb de airco opgezet, maar toen ik begon uit te zenden, heb ik hem moeten afzetten, want dat maakte pokken veel lawaai.
1: Ja, ik heb ook de airco nu aangezet en wel, dat verfrist niet.
0: Ja, gelukkig maar. En Geert, jij wou ook de groetjes doen, veronderstel ik.
1: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian, aan jou natuurlijk.
0: Dank u.
1: Ook aan Hilde en die nu in Spanje zit.
0: Ja.
1: Aan Johan de radioman, aan Roosje, aan Frans en zijn vrouwtje, aan Rudolf en Anja, aan Tony en Nancy, aan Danny de Groot, aan Jeremy en aan alle mensen die aan het luisteren zijn en alle medewerkers van Radio Memory, want er zijn er te veel om op te noemen. Hè.
0: Ja, er zijn er al een gans om bijgekomen, hè. Dus de familie van Radio Memory wordt stukken groter.
1: Groter, hè, groter.
0: En je hebt wel een toffe plaat gekozen.
1: Ja, want zoveel jaren geleden heb ik de twee Belgen aan het werk gezien.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor waren de Scabs daar.
0: Ja.
1: Maar van die mensen heb ik niets gezien, want ik was al een beetje te beschonken. En ik zeg tegen de organisator, zeg, wanneer komen de Scabs? Ja, maar die zijn al geweest.
0: Oh, ja, een foutje gemaakt.
1: Ja, en dan kwamen de twee Belgen en ik heb één liedje gehoord en dat was Lena.
0: Ah, oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb de twee Belgen leren kennen nog voor ze een hit hadden in het bekende jeugdhuis bij ons in Herne, jeugdhuis Vroom.
1: Dat
0: was een heel gekend en vooral berucht jeugdhuis. En daar hebben ze opgetreden een paar maanden voordat ze hun grote eerste hit hadden. En de naam ontsnapt me even van die plaats, maar...
1: Operation Coupe de Poix.
0: Die is het, ja. En kort nadien zijn ze wereldbekend geworden in Vlaanderen.
1: Met Lena, inderdaad.
0: Ja, voilà, zie. Dus Geert, dank je wel om te bellen. En
1: graag
0: we gaan luisteren naar Lena van de twee Belgen. Dank je wel, Geert. Fijn weekend. Dag.
1: Tot later. Dag.

0: Lena Lena van de Twee Belgen. En we hebben opnieuw iemand aan de lijn. Hallo.
1: Hallo.
0: Dag Roosiken. Ça va met u?
1: Ja, een beetje warm.
0: Zeg, vertel ik je wat dat allemaal vandaag gedaan, hè?
1: Niet tweeën. Ik heb dag in mijn zetel gelegen naar de Radio Memory geluisterd.
0: Ah, voilà, je bent nummer twee al. Onze Geert heeft dat ook gedaan.
1: Ja, dat is te warm, jongen, om te werken.
0: Ja, kijk, en er zijn toch mensen die helaas moeten werken met zo'n warme temperaturen.
1: Ja, en die buiten moeten werken op straat en alles, en de bouw en alles, hè.
0: Ja. Liever zij dan ik, want ik ben vandaag...
1: Ja, dat doet me, ja. De jongens kunnen daar ook niet aan doen, hè. Ze zijn wel plicht, hè.
0: Jut. En ik ben vandaag op stap geweest om een beetje sponsoring te gaan zoeken voor onze radio. En ik had het toen ook al warm, dus ik moet niet vragen.
1: Dat zal wel.
0: Roosje, jij wou de groetjes doen.
1: Ja. Heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Joman de Radioman, voor u Daniel.
0: Dank u.
1: Voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakke, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke en Cindy, Katrientje en Erik. Voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en zijn vrouwtje Peggy, voor Stonzi en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Ah, voilà. Dat is een schone lijst, hè?
1: Ja. Maar ik heb me daar geschreven, zeg.
0: Ja.
1: Want het was alles erin en die ene...
0: Ah, ja.
1: Is dat moeilijk, hè, vooraf te lezen, hè?
0: Juit.
1: En daarmee...
0: Enfin, alleszins, dank je wel, Roosiken. En je had weer een mooie plaats gevraagd.
1: Ja, ook. En ik zal ze blijven nog vragen, omdat ik ze graag hoorde.
0: Ja, en die is, zeg het maar, je mag ze eigenlijk zelf aankondigen.
1: Meteor, nooduitgang, alstublieft.
0: Ja, dank je wel, Roosiken. Fijne avond. Dag. En misschien tot straks. Hè. Salut.
1: Ja, tot straks.
0: Salut, dada.
1: Yo.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Fonicoli Fonicola van Helmut Lottig. Het was destijds ook een BRT-muziekprogramma die klassieke muziek bracht. De volgende plaat is eentje uit 1980. Het komt van een Britse synthpopband. Het gaat over vervreemding, eenzaamheid en het vervagen van iemands identiteit en herinneringen. Het heeft op mij toen al redelijk wat indruk gemaakt. Het is eentje van Visage, hun eerste trouwens, Fade to Grey.

0: Fade to Grey van Visage, die Franstalige tekst, daar krijg ik ook de kiekenbisch van. Ik heb iemand aan de lijn. Hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Franske. Ça va mee, jongen?
1: Te warm.
0: Ja, maar troost u, het gaat beter worden.
1: Oh ja, ik zit er zeer goed, want morgen is het nog 29, en dan is het nog 25.
0: Maar dat heb jij veel liever, hè, die 2025.
1: Als ik mocht kiezen, de zorgmaas en vijfmaas met de zomeren, maar ik kies meer voor de herfstige.
0: Ah ja, zo. Jij bent een herfstmens.
1: Ja, bij mij is 120 graden, normaal genoeg. Meer moet dan niet verder, nu weet niet.
0: Ja, ik zou ook al content zijn met een gans jaar 5-26, maar bon, we hebben niet veel te kiezen, hè, Frans?
1: Nee, ik zeg tegen mijn schoonbroer, ik zal dat dingen met doen in Schotland. Mensen een maatwind al en dat is winter en zomer altijd rond de 15 graden. En dat zal perfect zijn voor mij. Echt wel.
0: Wel, Frans, ik weet het niet, hè, want ik ben al een keer naar Schotland geweest. Het was in de... dacht ik krokusvakantie. En ik heb daar moeten met een muts, een sjal en een dikke frak rondlopen, want dat was er koud.
1: Ja, dat was
0: koud.
1: Ik weet of het echt koud zijn, hoor.
0: Ja, het was er koud. Het was wel veel zon, maar het was koud. Maar ja, jij het al liever, hè?
1: Ja, ik hou liever van een koude weer.
0: Ja.
1: Iedere maas kan het rustig zijn, hè?
0: Nee. Gelukkig maar.
1: Ja, dat kan, hè.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar juist gehoord, ik kwam met een gsm, dat er een jonge carrière voor ons is, 19 jaar, maar ik zeg, mama, toch.
0: Ja, en wie is het?
1: En een darling bekend is met zijn vader, dat moet een brief zijn van een ene goede taartrijder, bij de beroep, en dat is een zekere Joseph Darling of zo, maar ik kan ik weet niet hoe je neemt. Was mijn 19 jaar, vond ik, jongen. In de kruiswerk.
0: Ik heb het nog niet gehoord, en
1: nee,
0: ik
1: heb hem binnengekregen, dus.
0: Oei, ja, ik ben hier rap even aan het kijken bij de hulplijn van het laagste nieuws. Maar ik zie... Nee, ik zie die direct niet staan, maar bon. Ja, het is altijd erg, hè. Regelmatig gebeurt dat wel een keer, hè, bij die wielrenners.
1: Ja, die.
0: Ja. Franske, jij wil ook de groeten doen.
1: Ik ga net kort over vandaag. Ik ga voor alle luisteraars en al die dus en alle medewerkers voor de memory de groeten geven.
0: Ah, voilà. Kort en bondig en zo had niemand vergeten.
1: Ja, ik heb een mooie plaat van mijn broer, een vriend, en een passionaat. Ja. En met de mensen maar eens goed over nadenken.
0: Ja, dat is juist. Dat
1: want een vriend met recht het hart kan, het mag niet oppervlakkig zijn.
0: Nee.
1: Met recht het hart. Als ik een vriend... We hebben die met bij mij ook uit het hart, want anders moeten we met mijn eigen vriend zijn.
0: Ja, klopt. Klopt zo, helemaal,
1: het
0: Frans.
1: Waar,
0: ja. Wel, ik ga die straks draaien, mm-hmm. Want ik had hier ook nog iemand die gebeld heeft en die een plaatje wil aanvragen voor alle medewerkers van Radio Memory. En dat was Gieken uit Overboelaren en die vroeger...
1: Ah, ja.
0: Eentje van Justin de Wild met Cheerio. Dus eerst Cheerio en dan krijgen we er eentje van uw broer. Een vriend ken je pas in nood.
1: Oké, dan. Hartelijk bedankt.
0: Ja, Franske, bedankt voor het bellen. En geniet komende dagen van de koelere temperaturen.
1: Oké, bedankt.
0: Ja, salutjes, okay. Bedankt hoor. Dag.
1: Ja,
0: dan. En achtereen volgens nu Cheerio. En een vriend ken je pas in een noot.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory. Goeie avond. Radio Memory. Daniel Fontaine.

Lola's Team van de Shapeshifters. De volgende is er eentje van Bonnie Tyler, die vorige maand op 8 juli is overleden. Het is haar op één na gekende nummer. It's a hard edge na Total Eclipse of the Heart. Amai, het wordt moeilijk. Best gekende. Dus nu eentje van Bonnie Tyler.

Haar ruwe stem zal gemist worden. Gelukkig hebben we nog de platen om naar te luisteren. De volgende is een speciaalke. Ik ga u al een klein stukje laten horen. Ik ga zien wat dat geeft. Jullie kennen dat, hè, dat jodelgedoe. Nu, omdat ik gezegd heb dat het vandaag zoiets was tussen Daniel Rockt en de muziekdoos, heb ik het jodelen op een andere manier een keer gezet. Luister maar.

ik met jou, Mart Hoogkamer. Wel, we zijn toegekomen aan het laatste liedje van het eerste deel. En we gaan het doen met Two Brothers on the Fourth Floor en Fairy Tales, sprookjes. Ik zie jullie, hoor jullie terug na het tijd zijn van 7 uur. En natuurlijk kun je nog altijd bellen op het nummer 02 66 99 660 en een leuke plaat aanvragen.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus. Dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkte hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Daniel Fontaine.

Volgende week, 20 augustus, zal het precies 46 jaar geleden zijn dat Joe Dassin is overleden. Nu gaan we nog een beetje reclame maken voor ons eigen huis, want op 29 augustus is onze tweede verjaardagsshow in Tollenbeek. En wie komt er allemaal? Er komt natuurlijk Jonathan, Pascal Montelli, Sylvia Silak, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa. En als laatste die gaat afsluiten, hebben we Jordi van Net. En die heeft ook een heel mooie plaat gemaakt. Niemand mag alleen zijn.

Juist voor de reclame heeft Allen Serkijn een plaat aangevraagd. Allen Serkijn, komende uit Ninove, een plaat van Richie Sambora. Richie Sambora die heeft van 1983 tot 2013 gespeeld in de groep Bon Jovi. In 2012 heeft hij dan zijn eerste soloalbum Aftermath of the Lowdown gemaakt. En daaruit komt dan het nummer Sugar Daddy.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

alles voor liefde hier op Radio Memory. En een kleine dienstmededeling. Ik kreeg hier net een berichtje van Alan Serkijn uit Nino, die me zei, jongen, je zit een beetje mis, want Richie Sambora had in 91 al een soloalbum gemaakt, Stranger in This Town, en ook in 98 Undiscovered Soul. Dus ja, je ziet, ik had mijn informatie dus blijkbaar niet al te goed opgezocht. En nu weten jullie dat ook. We gaan de temperatuur nog een beetje warmer maken, want ik ga To Man Sound op jullie aflaten of loslaten met Disco Samba.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Nu sta ik daar van Wil Tura. Ik had die eigenlijk speciaal erin gezet voor collega Rudolf. En wat blijkt, Rudolf belt net en zei dankjewel voor de plaat, zonder dat hij wist dat het voor hem was. En de volgende heb ik de titel van dat liedje, ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Luister maar. En nu is een droom werkelijkheid geworden.

0: R&B Memphis was dat uit 1981. En we hebben onze Rudolf aan de lijn. Goedenavond, Rudolf.
1: Hallo, kameraad. Hallo, collega. Hey, jij daar op de radio, hè? Leuk, hè?
0: Ja, hè? Ik vond dat een leuk nummertje. Zeg, die moet er ooit nog een keer gedraaid worden.
1: Tuurlijk, dat zijn zo'n pareltjes onbeslijtbaar zijn, hè?
0: Ja, en je ziet, die is ook al 45 jaar oud.
1: Mogen we niet aan denken, hè, makker? Wat waren wij toen nog piepjong, hè?
0: Ja, ik was een jaar of 16, zoiets.
1: Jong.
0: Ja, ja, jong, dus... jong en toch al een klein beetje onervaren nog, hè.
1: Dus.
0: Ja.
1: Maar weet je wat, ik zeg altijd, Daniel, mensen zeggen altijd, we worden ouder, maar we mogen blij zijn dat we ouder worden.
0: Ja.
1: En elke leeftijd heeft zijn charme.
0: Ja, inderdaad, maar dat charme zo van 's morgens van tijd opstaan, dat van alles kraakt, die charme zou ik liever niet hebben.
1: Ah, wel, nu moet ik eerlijk zijn, daar heb ik nooit of nooit een probleem mee gehad.
0: Amai.
1: Ik kan 's morgens wip en ik kan uit mijn bed springen. En vooral, weet je wat ik wel, ik ben wel eerlijk, ik heb deze namiddag, dat heb ik wel, ik kan niet tegen die 37 graden, mm-hmm. Dan ben ik echt stiek kapot van.
0: Ja,
1: ik zou niet kunnen zeggen van, kijk, van, als nu mijn organisaties mijn vragen worden of hebben we iemand nodig, dan moet ik tegen die mensen echt zeggen, spijtig, want dan kan ik mij niet 100% geven. Mm-hmm. En als ik dat niet kan, dan doe ik dat ook liever niet.
0: Oh, wel, ja, ik begrijp dat, want ik heb daar in China het lumineuze idee gehad om bij deze temperaturen te gaan fietsen. En
1: ja.
0: Het was, gelukkig had ik heel veel water mee. En er was niks van wind. Gelukkig, als ik er wat harder trapte, had ik er wat wind. Hè, maar dat was ook het enige.
1: Ja, maar dat is het niet. Hè. Maar ik zeg het ook, natuurlijk, we hebben dit jaar een prachtige zomer.
0: Ja.
1: Maar ik denk niet dat er mensen, dat er heel veel mensen met mij eens zijn. Moest ik zeggen, kijk, voilà, een 12 graden minder, 2025. En dan zomers is fantastisch, hè?
0: Wel, een uurtje geleden heeft u een broeder juist hetzelfde verteld.
1: Ja, maar ik weet, ja, maar die zou nog minder willen. Die klapte van 15 graden, hoor.
0: Nee.
1: Dat is het is zomer, dus we worden, als het 20, dus ik zeg zo maximum een 23 graden. En dan een mooie blauwe hemel met een zon. En wel, dat is het ideale zomerweer. En ik denk dat daar heel veel mensen het met mij eens zijn.
0: Ja, maar ik zou het net een paar graden, zo naar de 8, 29, zeker.
1: Nee, maar bon. Dan komen we niet over hier.
0: Nee.
1: Nee, dat is bij mij ietsie-pietsie te warm.
0: Ja,
1: dus,
0: maar ik begrijp het wel.
1: Ik heb jou dan ook al gezegd, ik ben iemand, dus ik ben geen zomerfan. Ik ben eerlijk, ik hou van de nazomertjes en de vroege lente. En als het winter is, ik hou van winter. Echt, mm-hmm. Dat mooie, stralende en blauwe hemel. Ijskoud buiten en dan gaan wandelen. Dat is mijn favoriete weer.
0: Ja, bij mij, ik heb dat ook al veel gedaan, maar dat is niet mijn favoriet. Zo, ja, lente en zomer, dat is meer mijn ding.
1: Ja, lente voor mij ook. En dan de herfst. Maar de zomer, als het zomert en het zijn temperaturen, dan zeg ik 20, 25, is het oké.
0: Okay. Ja,
1: maar dit tropische, nee. Radicaal ja. Nee. Maar
0: nee,
1: ja.
0: Maar dus inderdaad een beetje te warm. Maar als dan een dag of twee is, ça va, maar het is toch al een tijdje, hè, dat het zo...
1: We hebben dit jaar, maar ik denk, het ene record na het andere wordt gebroken, hè.
0: Ja. Voilà. Ja,
1: dat is natuurlijk niet positief voor het klimaat, hè.
0: Nee. Maar ja, kijk,
1: maar ja.
0: We moeten erdoor.
1: We moeten erdoor. En dat we er niet over klagen, dat helpt toch niet?
0: Oh, nee. Hoe meer dat we klagen, hoe warmer dat we het gaan krijgen, volgens mij.
1: Voilà, dat gaan we niet doen. Net zo. Ik ga de groetjes doen, Daniel.
0: Ja,
1: dat doe ik aan jou.
0: Dank
1: dus,
0: u.
1: Ik doe dat ook aan al mijn andere radiocollega's, zo kan ik niemand niet vergeten. Aan ons Roosje brengen, groeten Geert en Vivian. Aan mijn broer Franske dus, hè, die daar ligt te blazen. Dus ik doe dan ook de groeten aan ons Anneke. De groeten aan, ik mag niemand niet vergeten, Johan en Frida. Wie hebben we nog allemaal, man? God, kun je geloven dat met zijn hitte dat de namen mij niet te binnen schieten? Dus,
0: ik kan dat geloven.
1: Ik, Voilà. Ik ga gewoon weg aan iedereen de groeten doen. Zo kan ik niemand niet vergeten. Ik wens iedereen nog een hele mooie zomeravond toe. Geniet van de muziek hier op jouw Radio Memory. En voldoende, zeker voldoende drinken. Dat is de boodschap.
0: Ja, voilà. Water, hè, mensen. Water.
1: Water, absoluut. Lekker fris water. Dus, ik heb een reservaartje aan mijn ijskast, dus... Maar dat moet ik regelmatig bijvullen met zulke dagen.
0: Ja, ik kan me dat inbeelden. En ja. Je hebt een plaat gevraagd van ABBA. En je hebt die de tweede keer al dat je die vraagt. Het is een hele mooie plaat. Dus
1: ja,
0: En ik wil eigenlijk vragen, toen je jong gaan maken waard, wist uw mama alles wat dat je uitstak?
1: Nee, absoluut niet. Ik was eigenlijk een zit nog een beetje in mij, dus ik was eigenlijk een kapoentje. Ik was eigenlijk een ondeugend deugenietje. Als ik deugeniet streken kon uithalen, dan was het bij mij om een simpel voorbeeld te geven. Je bent, vroeger waren er zo van die pompen dat de mensen hadden staan om water uit de grond te pompen. Dus, hè, ja. Want dat was nog geen waterleiding. Allee, toch bij de meeste mensen nog niet. En ik had dus een blinde tante, hè. Die was ook blind. En wat ging dan Verdolfke doen? Hij pakte de bus Dreft. En tussen, je komt van boven, er zat zo'n lerke zoals dat, hè. Stak daar een leertje in. En ik spoot daar een beetje Dreft in. Dus wat kwam er uit die pomp uit? Enkel schuimwater, hè. Dus zo'n klein monster. Zo'n klein monstertje. Of laat ons zeggen, als ik in school was en vroeger gingen ze dan met de koffiepot rond. En mijn moeder die gaf regelmatig met mij zo van die... platte kazetjes mee, zo gekend zo, hè. Dat kun je nu in zo'n driehoekjes
0: ja.
1: En wat dus bij de boterham. Maar ik was er niet gek op. Maar ja, mijn moeder gaf dat dan mee. Wat deed ik? Ik ging geniepig. Ik ging dus als de koffiechef even de andere mensen aan het koffie geven was, passeerde ik langs de koffiekan en dat was toch heel een hele lete koffie. En ik bonjourde al stilletjes zo snel weg mijn kaas in de koffie. En ik was hem ook kwijt.
0: Ach, jij deugeniet.
1: Ja, maar dat is... ik heb er nog plezier van.
0: Wel, je spreekt daar van de waterput. En daar is karma bij mij binnengekomen. Ik had mee de buurman, jongen, die had zijn grootvader had ook een waterput. En we probeerden die een keer leeg te trekken. Zo gekend dat. En hij kwam erop uit en hij was kwaad. Ik ben gaan lopen en ik keek achter mij. Ik ben plat in de netels gelopen. En het enige wat ik aan had... en het enige wat ik aan had was een shortje. Dus ik was van kop tot teen verneteld. Dus karma.
1: Verneteld, ja.
0: Karma helemaal ingekomen. Goed.
1: Nee, maar dat zijn wel die plezierige dingen.
0: We gaan afscheid moeten nemen.
1: Wel goed, Daniel. Ik wens jou nog een...
0: Ik ga jouw nummer draaien in het tweede deel, denk ik, want we gaan het niet meer rondkrijgen.
1: Ça va.
0: Allez, fijne avond.
1: Voor wiltura, hè?
0: Graag gedaan en tot binnenkort. Okay. Salukes, hè.
1: Oké, Matje. Salut, dag.
0: Voilà, see. En dat was Rudolf. We gaan zien wat we nog inkrijgen. Ik heb voorlopig nog Fadim, maar ik weet niet dat het nog gaat lukken. Straks horen we nog Abba.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus. Dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
3: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Welkom bij het gedeelte Daniel Rockt. En we zijn stevig begonnen met AC/DC Shut Down in Flames. Straks brengen we een ode aan de beroemde klassieke componist Wolfgang Amadeus Mozart met Falco en Rock Me Amadeus. Maar eerst de plaat aangevraagd door collega Rudolf. Does Your Mother Know? ABBA.

Amadeus. Ja, Amadeus. Rock Me Amadeus van Falco. Ik kreeg net een telefoontje van ons Roosje, die samen met haar buurvrouw buiten aan het genieten is van Radio Memory en nog van het warme weer. En ze vroeg er eentje aan van Joan Jett and the Blackhearts met Crimson Enclosure.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

Leaving Here, Motorhead. En Leaving Here, dat heeft Lemmy Kilmister ook gedaan op 28 december 2015. Bijna 11 jaar geleden dat hij ons is verlaten. En van de ene rockmonster naar het andere. Aangevraagd door Franske. En die vroeg er eentje van Elvis Presley. Jailhouse Rock.

0: Bom, vamos embora.
1: Radio Memory. Daniel Fontaine.

Take My Breath Away van de film Top Gun, Berlin. En nu laat ik twee mannen met engelenstemmen op u los. Wat dat die met hun stem kunnen doen. Simon en Garfunkel. Ik heb op TikTok gezien dat Garfunkel aan het optreden is met zijn zoon. Dus hier heb je ze met de boxer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

Aerosmith met My Girl. En mijn tijd zit erop. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik wens jullie allemaal nog een fijn en zwoel weekend toe. Drink genoeg water en tussenin ook een keer pintje kava, weet ik veel. Hou het veilig. Mij hoor je terug komende maandag van 6 tot 8. En we gaan eruit met als eerste eentje van Alice Cooper, How You Gonna See Me Now. En als allerlaatste Prince met Purple Rain. Tot hoors. Bye.

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App. Android.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Je m'appelle France.
4: Hey, France.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: de bel nou, joh.
1: Nee, ik laat mijn bier aan mijn klauwen vallen.
0: Nou, dat is lekker dan.
1: Kijk die daft dan, die schaat zo op je bladder.
0: Die duif, zullen die koekeroes wel weer...

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.